katasuare, te mohmus kinse, tasuare, se vad good green. Se vad kasmite, zindaba.